Denk je direct rijdt voor Wakkiki. Nee, nog kan u huren ook een dom.